0: Aloha.
1: She an the Asian kid just to.
0: The aloha, a hasanami.
1: Oh, she
0: has aloha. Ehis
1: nomid. Well, she's not a guest to my good friend Irish and Aloha Ehis nomid. Aloha Rodesom, did you hear him?
2: Sure.
0: Oh,
2: da luha hasnomi, di dirnche. Ja, right. August kerig dirch na
1: han aber sin sin hiose. Kelder wie
2: schas luha, ba.
1: Sha.
2: Ha luha.
0: Ah, sich nomi.
2: Sha.
0: Ja, da luha
2: hasnomi, di dirnche. Kan de kester kester in schoge, in triu han aus kan der nach. Da weiß mit chill erigit, weiß mit in tasaste. Ga weiß mit chill erigit, weiß mit in tasaste. Er ist der Ronel, er hat gut tun taltach nar mask. Wil je zijn kaart?
3: Toevallig waarom? Pas je chin aan, niet eens om. Kassen had ik zie dat.
2: Dat je het genader was gaan zien.
3: Ja. Wat dan daar dat wijk moet, dat wijk moet.
2: Aha.
3: Dat is maar zijn de. Dat je aan gaat zullen zijn eerste dat ze neem je gaat je een voorreis, dat is nog dus niks gebeurd. Dat daar schuilen kan, dat echt er stijgt ze.
2: Aha.
3: Ook knielig, maar dat dan zo. Dat niet is moet er zijn.
2: Aha.
0: Ja,
2: we moeten er iets weg met je vader aan zasten. Niel Moran, maar vaak hier een koptje noemen met zo taal letters, beter mag hij maar een letter waarin niet wil aan leef. Harde is er maar dat kan even gorm te wie moet je play gorm ons in Tamilshier. Wie wakke zou het zeer de rivisha, maar wie bloemen, no bloemen. August een heel black man, negro, black amour, lesh. Se caro hi stege der maire ni quilan mar hampla hok the blue men londe er an eir top shin teed na vair gara mustoi da darach eir duvugus gara mavi gest tan fakul blue man no blue man er gynne gara m se vratan ish fasta is tolum mar shin gur ashtu on verla e fair gara m shachas bri er le te gara m na gailge as ish in special nachwil Tá trevegin hjúlan an Sahara agus doktor Blue Men ar Amerla mar gureidach gorm a ligi chahansiad agus fágan an tédach céna dá gorm ar a grekenaka. Ach ní gá ég tjúna herrn til stærsta skil bych gúl sin dentagum að er maður, maður hann múið ég sérgut. Nýs hug með fyrir dæra að er maður, hug með fyrir dæra fadó gúr fær gorm í skrifuð semus og gríana maður, ach gúr fær dúf í skrifuð í gríhar sjósef, ach ká hýntas agus náir eintar siad ar a slunia hén. Gan eifris cílín fær dúf, fær am a chrúi gúf a ir fasta. Nín mora nám agin, ach wul tadal ar áada gón a líbu íni, vais hans agin ar fad, vais ar agal hímpol.
3: Vair blú mena, vais ar fad, ach minn tán rúdi sin ann, agus minn tá áunia nach wule wulein blú nailar, áunia tá sa... Egypt, agus mar sin agus a rísis ceiscéan híl. Ní dálan gwaim mait sa crúr seo.
2: Ní sa, ach gubul gubul gubul.
3: Ach tán rud a tár artig is spéisiúl.
0: Dálan gu glasin chan dhéine a rá, na vidi si gint an idír na ver ngorm. Idír na ver ngorm, a chóla rihin se lumunís agus stóg bé mahan aher. Mar chlasin e kaint ed is gorma.
2: Mhm. Tja. Vi mwyd ydyn yma ac yn dawr tygus cael eich fres yn gor tef, gor o'n ngor sy'n gorm, gorm tor gwael na chai fi, sy'n plawl yn agos o'n rhi wyl, gorm tor gwael sy'n dientr, wel teitr, teitr yn chrwach agos dientr sylla, dientr byr.
3: Gwrdd gynnyr sy'n sy'n gyrdach dorach edrych dwch agos gorm y fi gysd.
2: Sa. Ta.

Hoje de sexto cali nagus nois lejoi mani richer gumed no guiad men beu ah paiste me de lan uit la cuonde Som och prer ma pe lambo lands me.

0: Dírigh is leanna, das vinsalat.
1: Anna yesta vinsagadain, nish ha cúrsa drámuíochta bishe ar rachtáil agaibh sé fe stúid an aistóra dírmur de fuítis ta dúhig sa sarafada. Catag eisle
0: seo? Dírigh é. Well, istóch agamach an cúrsa sa úsáidach d'aine vina pléile grúpi, no ag pléile díana vimachtí sa fóbal. Falamó sé dachlacht, na dachlacht is se vunin le hása hóricht ansa. Agus istóch a Kunnen ze het fijn gaan doen, kunnen ze een groot fijn spraga, feestuur dier met het al dochrette ontig al jen of zo, gest hij hem leren geheer. Is toch een goed is mogen willen met toert feestjaar na gewillen eilev maar chemie kan misschien als je hoori snuggeltig die agus nafel dohend als je hoori aan ni ton telev aan nach feijer haas of agus tagen skallen agus le heid groene goni elorg dine rijgestach hoe agus ienhe kardlene no ienhe kardlene eer skallen. So is toch een gewil alle ton ober aan is toch een soort zien when dine gamasu ragmachs of fabel agus eenig de hipersho agus stolen gur ober aan een untach e shalien she aan voorle sprukken de planale tangen ne de geltach die agus le halien de geltach de maar is toch gewil to Dian of Cúpla Rod agus drámaíocht ar siúl rud a higann tá sa anna bhór agus tá in aistóirí bhíonna ná bíon tú chur na tangan chun cín anna bhór is slí tena bhúl, fuinúl, slí crothach spragan sin pobl chun an tanga húsáid chumá agus is tócha gur bíon cuddas na fána agus na cúisina agus céda an cúrsa sa.
1: Se, mar sin na dhíine bheith a fras leir a cúrsa an gaig taithi drámuíocht a bheith a chun nú cénsáis taithi chaig a bheith a chun?
0: Ní gá. Ní gá gamach taithi chun mar gheosead an cumasóig dírmid éad agus éad fras leir an cúrsa sa. Gandáut bheith sé go díal ar fad dámach taihi egent no sim egent cos a drámaíocht mar is toch agur bin an spirkotagan na dine chamasú a raigamach a dian of na hibir seo ach ní gá chumal ma ta sim agud sa drámaíocht ma ha sim wet dochud croahocht a churinúl no Sjans hoe het heen. Ik weet krachtig de krachtige reist bezig. Gerdetje onzijs cursus. Ta aan als je alles klastigen. Als de dingen in hane. Agus het een mohnische gaber sa fabel. Agus der ter langer cursus ontach. Agus samsul lenne jen of me heen. Goma.
1: Maar sin is toch een meter a bra gemeeniker in de moontoori bonskolle gus meanskolle an dromeert sa hienav is digger skollish na lanai ach sa dine ietoch macht is dacher skoll nuwe ha pleile dine faaste ba agus pedis kuple klasse vune doof kunde se ve her stoutje karakteri chrohu gus mar sin dahba
0: Dierige, ja Dierige, so is toch, ja, maar group die ene winnen le gemeen bonskolle groepie pobl chasosje sa doof vech komme sketchene vech skrie scriptene gest vech planol agus structuru cardlene is toch de lachtus a winnen le asje horecht agus crack ma hawe hegut agus tu a yen of goma bien an ich lachte insta knok an san an erik count of ear shoe agus vi ana crackaka agus group untach feyeren the der schachten of either ni has to go in amach de valet mar vider ho cardu agus ho when they're in the ritz and sauce of us being course of cousin lani goma mar chudda sa Maar het is nog een eisje niet en of bintjes en suggestions aan
1: erin. Wil je zo zeer een aske?
0: Ta, ja, ta is ik een homlaan zeer een aske. Agus ta spas lien spas na torente fuck. So vol.